in de return. Alle mannen daar, ik jou hoop. Kiet dat toch van haar uit, boy. Kom op, boy, aan de tijd van Kubatua. Kom op, ik jou daar, kom op, ik jou toe, kom op, ik jou daar. Kiet dat ik er een keer op, ik jou op. Ik ben er niet in Canada. Oh, wat nu, ik jou daar toch in de vallen. Dat zo, toe aan de boer. Tel op, dat de vallen, boy. Tel op, dat de piggy, boy. Tel op, dat de katten, dat de kebaira.